0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

I'm So Excited, in plaats van de Pointer Sisters. Wat een lekker begin van de vroege vrijdagmorgen. Alweer vrijdagmorgen, hè? De laatste dag van de werkweek. Het is vandaag de 28e van de augustusmaand. Goedemorgen. Ja, luister dus weer mee naar de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal om jou wakker te krijgen op deze vroege morgen. En wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat alweer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De playlist is gevuld. We gaan beginnen.

0: zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: Een blauwe dag, je hoort een plaat van Suzanne en Freek. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 28e van de augustusmaand. En vandaag de internationale dag van de roodharigen.

Can't Get Out of My Head, een plaat van de Electric Light Orchestra. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Beertje. Beertje van Beers is een Nederlandse presentatrice. Is vandaag 54 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Jalou Maat is een Nederlandse actrice. Is vandaag 61 jaar geworden. En er staat volgens mij nog iemand op. Ja, Rob van Medeberg is een Nederlandse acteur, maar ook cabaretier en zanger. Is vandaag 82 jaar geworden.

0: City to City, het was een plaat uit 1978. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Na de ochtend valt in het zuiden een lokale bui of onweersbui. Verder schijnt geregeld de zon. In het zuidoosten komen tot enkele regen- en onweersbuien. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. In de kustgebieden en de Waddeneilanden vrij krachtig. En het is aan het eind van de ochtend 20 tot en met 22 graden. Nou, vanmiddag ontstaan met het oplopen van temperatuur opnieuw enkele fikse buien. Ditmaal met zware exemplaren bestemd voor het midden en oosten. En opnieuw is er kans op een onweer en een flink wat neerslag in korte tijd. En tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Hierbij is er kans op zware windstoten van ongeveer 75 km per uur. Er waait een meest matige zuidwestenwind en daarmee is de warme luchtsoort uit het land verdreven. Het wordt namelijk maximaal 20 graden in het westen en plaatselijk nog 23 graden langs de oostgrens. Tot zover het weer voor vandaag. Dus houd in de gaten, want er kunnen vanmiddag zware onweersbuien ontstaan met zware windstoten. Dus hou het weer in de gaten, zou ik zeggen. Nou, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen, maar eerst een plaat van Amy McDonald's.

Mr. Rock'n'Roll, een plaat van Amy McDonald's. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Naar morgen 23 graden met een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Wel kan zo'n bui, 4 mm staat erbij. En een vrij harde wind uit het zuidwesten, een windkracht 4. Zaterdag 23 graden met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Het schijnt dan droog te blijven zo te zien. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Maandag 20 graden met een windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus weer een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En dan wel neerslag 5 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers. Vandaag een 7, morgen een 8, zondag een 8 en maandag ook een weercijfer 8. Dus best hoge weercijfers eigenlijk. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Barbara. Hier is januari, februari.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Wonderful World in plaats van Sam Cooke. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1995, de eerste uitzendingen van SBS 6. En 2020, journalist en nieuwslezeres Astrid Kersenboom wint de slimste mens. Ja, was in 2020 op deze datum. En nog een heel ander bericht uit 1996. Prins Charles en prinses Diana scheiden. Gebeurde in 1996 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Reggae Night in plaats van Jimmy Cliff. We gaan kijken naar de programmering van de Loe. Wat kun je vandaag horen op dit station? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Van 10 tot en met 11 uur Magazine 50 Plus. En van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En van 12 tot 2 uur middagmatinee. En dit keer met Ben Ransdorp. Van 2 tot 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 4 tot 5 uur de Duitse hit non-stop.

De Slagerparade non-stop van 5 tot en met 8 uur. De tijdloze muziek van Willem Vlieger. Dus tijdloos met Willem Vlieger. En dan vanaf 8 uur tot en met de late uurtjes de hits midden op Loe FM. Normaal gesproken wel vanuit de polderstudio, maar vanavond ben ik er niet. Nee, want ik heb verjaardag van José. Die is gisteren 50 jaar geworden. En dan gaan we vanavond vieren. Dus vanavond geen hitsmid op Loe FM. Ja, we gaan er weer richting 8 uur. Dat betekent alweer bijna het einde van het eerste uur. Straks aan 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Wat gaan we nog draaien? Tot aan het nieuws. Nou, Love met Oh Yes I Do. Ja, ik heb de instrumentale plaat nog niet uitgezocht. Die gaan we er intussen even uitzoeken. En die gaan we dus naar Love draaien.

Oh Yes I Do, een plaat van Love. Nou, inmiddels de instrumentale plaat uitgezocht. We gaan Leo Rayas draaien met Celeste. En dan het nieuws. En straks na het nieuws ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de Ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

The Power of Love. Ja, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM op de vroege vrijdagmorgen. Het is vandaag alweer de 28e van de augustusmaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen in de playlist. Het laatste blokje weer Nederlandstalige platen. En dit keer, ja, vrij nieuwe platen. Van de 3J's, Dikkehout en Van Dikkehout, José, Sepp komt voorbij en Martin Sterker. Dus ja, wordt weer genieten. We gaan beginnen.

Pieter met Where Do You Go To My Lovely. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 28e van de augustusmaand. En vandaag de internationale dag van de roodharigen.

0: How Many Times, de plaat van Laurie Spee. Aankomende maandag is het 31 augustus. En dan hebben we op Local in Loewefem vanaf 8 uur tot en met 12 uur een speciale uitzending.
1: 31 augustus 2026. The day the music died. 52 jaar geleden werd het stil op de Noordzee. De zeezenders verdwenen. Voor duizenden luisteraars voelde het alsof een stukje van hun leven voorgoed voorbij was. De dag dat veel Nederlanders een traantje wegpinkten. Maar de muziek bleef klinken. En daarom nemen Willem van den Belt en Willem Rietberg je op maandag 31 augustus mee terug naar de tijd van de zeezenders. Met de mooiste muziek, herinneringen en verhalen uit een legendarisch tijdperk van de Nederlandse radio. Vier 52 jaar muziekgeschiedenis mee. Maandag 31 augustus van 8 tot 12 uur. Te beluisteren via Loco FM en Loe FM. The day the music died. 52 jaar later.

0: Zie me graag, ik heb je nodig. In plaats van Cluzo. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend valt in het zuiden een lokale bui of onweersbui. En verder schijnt geregeld de zon. In het zuidoosten komt het tot enkele regen- en onweersbuien. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. In de kustgebieden en op de Waddeneilanden vrij krachtig. En het is aan het eind van de ochtend 20 tot en met 22 graden. Nou, vanmiddag ontstaan met het oplopen van de temperatuur opnieuw enkele fikse buien. En ditmaal zijn de zwaarste exemplaren bestemd voor het midden en oosten. Opnieuw met kans op onweer en flink wat neerslag in korte tijd. Tussendoor schijnt ook de zon af en toe. En hierbij is de kans op zware windstoten van ongeveer 75 km per uur. Er waait een meest matige zuidwestenwind en daarmee is het de warme luchtsoort uit het land verdreven. En wordt het maximaal nog maar 20 graden. Nog maar 20 graden in het westen. En plaatselijk nog 23 graden langs de oostgrens. Ja, qua temperatuur dus een stukje naar beneden. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst de Bee Gees.

Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1967 waren de Bee Gees. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen 23 graden met een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking, ook kans op neerslag. 4 mm staat erbij. En een vrij harde wind uit het zuidwesten. Een windkracht 4. Zondag 23 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. Het blijft dan wel droog. En maandag 20 graden met een windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. Dan ook af en toe bewolking en een kans op een buitje. 5 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers vandaag een 7, morgen een 8. Zondag ook een weercijfer 8. En maandag ook een weercijfer 8. Dus nog best hoge weercijfers. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Roger Whittaker met The Streets of London.

It's Hard to Be Tender, een plaat van Carly Simon. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1965, maar ook in 1974 was 4,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1930, was 30,9 graden. De langste neerslagduur was in 1996, was 8,5 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1969, was 26,3 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, UJ Zep staat klaar, maar ook Martin Sterker, Tino Martin met Billy Dance. En beginnen met Django Wagner.

Alle dromen in plaats van Martin Sterke. Ook Ik hoor niks geks van Tino Martin met Billy Dans. En Bichata Bilando. Het was een plaat van Jagno Wachter. Ja, vorige week uitgekomen deze plaat. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Van 7 tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur. Ja, de speciale uitzending dus. Met Willem Rietberg en met Willem van den Belt. Wat kun je straks horen op Lou FM? Even kijken wat staat hier met mijn pad. Dan Magazine 50 Plus en ook Glory Klanken. Vanmiddag ook middagmatinee. En ook Studio Elburg. Ook de Duitse hits non-stop. Natuurlijk vanavond ook tijdloze muziek met Willem Vlieger. En vanavond ja geen hits meer helaas. Want ik heb verjaardag van José. José is gisteren 50 jaar geworden. En dan gaan we vanavond vieren. Dus vanavond geen hits meer op Lou FM. We kunnen nog één plaat draaien volgens mij. Nee, twee platen volgens mij wel. Ja, José Sepp met De Liefde Die Blijft. En nog een stukje van Dikke Hout met Zoveel Is Niet Genoeg. Heet tot maandagmorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Goeiedag en fijn dat u weer afgestemd bent op Lou FM en dan met name 50 Plus Magazine. In dit uur besteden we aandacht aan een vrouw die die aandacht absoluut verdient, Dolly Parton. Ze overleed 25 augustus op 80-jarige leeftijd. En wat een indrukwekkende carrière heeft deze vrouw achter de rug. En ze was ook sociaal erg betrokken bij alle gemeenschappen in haar buurt, maar ook wereldwijd. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. In vogelvlucht wel, want wil je alles over deze vrouw vertellen, dan heb je in een uur echt niet genoeg. Komen ook nog heel veel quotes, hè, uitspraken, gekke uitspraken van haar voorbij in dit uur. Want die had ze ook. Zelfspot, maar humor. Ik zag zelfs in een van de kranten de quote van, ja, zij was de André van Duin van Amerika. Nou, zo ver zou ik niet gaan. Maar goed, het is u duidelijk het hele uur. Dolly Parton en muziek die daar aan is gerelateerd. Dus kunnen ook artiesten zijn die bijvoorbeeld met haar een duet hebben gezongen. Nick die zit hier tegenover mij in de techniekruimte. En hij heeft de eerste voor je klaarstaan. Dolly Parton 925.

toch wel een van de bekendste nummers van deze Dolly Rebecca Parton, want zo heette ze helemaal voluit. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in een gezin dat ze later beschreef als straatarm. Ze was het vierde kind van 12 van een kleine tabaksboer en zijn muzikale vrouw uit de Great Smoky Mountains. En dat ze bevindt zich in de zuidoostelijke staat Tennessee. Haar moeder had haar handen vol aan het verzorgen van de vele kinderen en het huishouden in de hut met slechts één slaapkamer op hun zelfvoorzienende boerenbedrijf. Haar vader werkte hard op het land en in de bouw, maar was volgens Parton ook heel slim en wist altijd wel een goede deal te sluiten over wat dan ook. Parton zei later dat ze van hem haar zakelijke instinct erfde en van haar moeder haar liefde voor muziek. In Partons vroege nummers, zoals in The Good Old Days, When Times Were Bad en Goat of Many Colors, schetste de armoede van het gezin. Hoewel er geen geld was, was er wel altijd genoeg te eten. Het kookboek Good Looking Cooking, dat ze in 2024 samen met een van haar zussen schreef, herinnert aan talloze heerlijke familiemaaltijden. Nou, Parton die was natuurlijk dol op gospelmuziek en trad vanaf haar zesde zelfstandig op in de kerk. Ze bespeelde een zelfgemaakte gitaar, hoewel ze geen noten kon lezen en dat ook later nooit heeft geleerd. Al snel kreeg ze van een oom een echte gitaar en volgde optredens in de lokale radio en televisieprogramma's. Haar eerste single Puppy Love nam ze op haar 13e op bij een lokaal platenlabel. In datzelfde jaar stond ze voor het eerst op het podium van de beroemde country tempel Grand Ole Opry in country mecca Nashville. En daar ontmoette ze de zanger Johnny Cash, die haar aanraadde naar niets of niemand te luisteren en haar eigen hart te volgen. En dat deed ze ook. Here You Come Again is ook zo'n hit van Dolly Parton uit 1978.

Nou, Dolly nam de raad van Johnny Cash aan en zodra ze klaar was met haar middelbare school, pakte ze haar spullen en verhuisde naar Nashville om daar verder te werken aan haar carrière. Samen met haar oom Bill Owens schreef ze in die tijd diverse hits voor andere country-artiesten, onder wie Skeeter Davis en Bill Phillips. 2 jaar na haar aankomst trouwde ze met de asfalteerder Carl Dean, die ze op de stoep van een wasserette ontmoette. En daar is ze ook altijd bij gebleven tot zijn dood in 2025. Het paar kreeg geen kinderen, maar voedde wel samen 5 van haar jongere broers en zussen op. Daardoor kreeg ze later bij haar neefjes en nichtjes de bijnaam Aunt Cranny, Tante Oma. Ook was Dolly Parton de petermoeder van zangeres Miley Cyrus, aan wie ze via een gezamenlijke bed over grootvader ook verwant bleek te zijn. Het wereldje bleek klein. Nou, nadat ze eerst door haar platenlabel als bubblegum popzangeres in de markt werd gezet, mocht ze na lang aandringen en door het succes van haar nummer voor Bill Phillips toch een country nummer opnemen. Dame Blonde bereikte nummer 24 in de country hitlijst. En niet lang daarna verscheen haar eerste volledige album Hello, I'm Dolly. Of deze er vanaf komt, dat betwijfel ik. Maar het is wel een mooi nummer. Een heerlijk duo met Julio Iglesias en Dolly Parton. When you tell me that you love me.

Twee unieke stemmen maken dit bijzondere nummer. Nadat ze eerst door haar platenlabel als Bubblegum popzangeres in de markt werd gezet, waar ik je eerder over vertellen, trok ze toch de aandacht van countryster partner Wagoner, die haar uitnodigde zich bij de wekelijkse televisieprogramma The Portal Wagoner Show aan te sluiten. Daar zong ze veel duetten met hem, maar ook eigen nummers. Al na enkele maanden was ze de grote ster van de show, toen het door haar zelf geschreven nummer Jolene in 1974 in Amerika een grote hit werd, verliet ze de show om een solo-carrière te beginnen. Na haar vertrek schreef ze voor Wagoner, die haar altijd erg had gesteund bij de ontwikkeling van haar solo-carrière, het nummer I Will Always Love You. Nou, I Will Always Love You werd haar grootste hit wereldwijd en werd later ook met veel succes gecoverd door Whitney Houston. Elvis Presley, die wilde het nummer ook opnemen. Maar dat zag Parton niet zitten. Toen bleek dat hij de helft van de rechten op het liedje wilde. Ik was enorm teleurgesteld, maar ik zei dat ik dat echt niet kon doen. Zo zei Parton daarover in een interview in 2025. Hieruit bleek haar grote zakeninstinct. Want het nummer bracht haar gedurende de rest van haar leven veel geld op. Een deel daarvan investeerde ze in het aan haar leven gewijde themapark Dollywood. Dat jaarlijks goed wat voor een paar miljoen bezoekers. Al vroeg zag ze in dat ze moest zorgen dat ze de rechten op haar eigen liedjes in handen hield als ze er wat aan wilde verdienen. En daarom richtte ze haar eigen zaakimperium Dolly Parton Enterprise op, dat uitgroeide tot een miljoenenbedrijf. Dat kon je aan haar wel overlaten. Dus even kijken wat we klaarstaan voor je. Volgens mij is dat Dolly Parton en Jolene.

Een van de vele hits natuurlijk. Eens even kijken waar we gebleven waren. Nou, ze liet zich niet snel intimideren door mannen die het zeker aan het begin van haar carrière vaak voor te zeggen hadden. Door de vele broers, neven en ooms met wie ze opgroeide, wisten naar eigen zeggen precies hoe mannen dachten. Ik zeg altijd, ik zie er wel uit als een vrouw, maar ik kan denken als een man. En door de manier waarop ik eruit zag, dachten sommige mannen dat ik dom was. Maar ik had de deal al gesloten voordat ze doorhadden wat er was gebeurd. Parton steunde veel liefdadigheidsprojecten op het gebied van geletterdheid, gezondheid, dieren en bij rampen zoals bosbranden in haar geboortestreek en orkaan Helene op 2024. Ook droeg ze financieel bij aan de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin van Moderna. Nou, na het succes van Jolene ging het Parton voor de wind. Ze stond vrijwel continu met het liedje in Amerikaanse country-hitlijsten, genoteerd en ontving vele Grammys in het country-genre. Haar nummers gaan vaak over dagelijkse gebeurtenissen en vooral over trieste liefdesrelaties. Zoals ook dus bij Jolene. Veel nummers werden wereldhits zoals Here You Come Again, waarmee ze haar eerste Grammy Award won, en 9 to 5, het nummer dat ze schreef voor de gelijknamige film waarin ze in 1980 haar acteurdebuut maakte. In de daaropvolgende jaren was ze niet meer in films te zien, waaronder het veelgeprezen drama Steel Magnolias. Was niet zij niet alleen de enige topper, dat ze bruiste gewoon van de vele bekende acteurs en zangeressen. Ook was Parton een graag geziene gast in de talkshows en op de radio. En dat kan ik me voorstellen, want dat Becky stond niet stil. Met Emmylou Harris en Linda Ronstadt vormden zij in die tijd een gelegenheidstrio dat zeker twee zeer succesvolle albums hebben uitgebracht. En met Kenny Rogers had ze in 1983 een wereldwijde hit met het door de Bee Gees geschreven nummer Islands in the Stream, die je eerder al hoorde hier in de uitzending. Ook in de jaren 90 en na de millenniumwisseling bleef ze een gestage stroom aan albums produceren, waaronder ook een rockalbum Rockstar, en dat deed ze zelfs nog in 2023. Nou, daar hebben we geen nummer van klaarstaan, want dit nummer komt uit 1984, Heartbreaker.

De zangeres die naast haar bekende hoge sopraan bekend stond om haar grote borstomvang, had de eer om in de jaren 90 het eerste uit uis gekloonde schaap Dolly na zich vernoemd te krijgen. Kan niemand meer naar haar zeggen. Ze was natuurlijk ook heel erg bekend vanwege dat hoge blonde haar. Hè? Ze maakte er geen geheim van dat ze verschillende keren plastische chirurgie had ondergaan om er zo uit te kunnen blijven zien als ze deed. It takes an awful lot of money to look this cheap. Het kost heel veel geld om zo goedkoop te lijken. Dat was een van haar bekendste uitspraken, maar ze heeft er nog veel en veel meer, maar daarover straks meer. Nou, dit is ook wel een grappige anekdote, want ze vertelde ook wel eens mee te hebben gedaan aan een Dolly Parton drag queen lookalike wedstrijd. En die zelfs te hebben verloren. Niemand had door dat de echte Dolly Parton meedeed, dat zei ze tegen ABC News. Ze dachten gewoon dat ik een kleine homoseksuele ventje was en ik kreeg het minste applaus. Dus ik was ook bijna wel het laatste wat betreft de ranglijst. Ja, en dan doet Dolly Parton mee. Ik weet niet of ze dat bekend hebben gemaakt, want ik denk dat die jury zich kapot had geschaamd. Kan ik mij zo voorstellen. Ja, ik had het net al over de vele werken die ze heeft gemaakt en ook de duo's en de trio's zelfs, waaronder Emily Harris en Linda Ronstadt. En daarvoor hebben we voor je klaarstaan. To know him is to love him.

Mooi, paste harmonieus bij elkaar. Dit nummer dus door de drie samen gezongen. Paarten die begon een spraakmakende crossover campagne, waarbij ze haar muziek in een meer mainstream richting richtte en haar zichtbaarheid buiten de countrymuziek vergrootte. In 1976 begon ze nauw samen te werken met Sandy Gallen, die haar persoonlijke manager werd voor de volgende 25 jaar. Met haar album All I Can Do uit 1976, dat ze samen met Wagoner produceerde, nam Parton een actievere rol in de productie. En ze richtte zich haar muziek specifiek op een poppubliek. Haar eerste zelf geproduceerde project New Harvest First Catering uit 1977 benadrukte haar popgevoeligheden, zowel in zongkeuze als productie. Het album bevatte covers van de pop- en R&B-klassiekers My Girl en Higher and Higher. Hoewel het goed ontvangen werd en bovenaan de Amerikaanse country albumlijst stond, maakte nog het album, nog de single Light of a Clear Blue Morning veel impact op de poplijsten. Na het mislukte crossover optreden van New Harvest wendde Parton zich voor haar volgende album tot popproducer Carrie Klein, of Klein in het Nederlands zoals je wil. Het resultaat, Here You Come Again uit 1977, werd haar eerste miljoen verkochte album, waarmee ze de country albumlijst aanvoerde en de 20ste plaats bereikte in de poplijst. Het door Barry Mann en Cynthia Weil geschreven titelnummer stond bovenaan de country singlelijst en werd Parton's eerste top 10 single in de poplijst en het werd een nummer 3. Een tweede single, de dubbele A-kant Two Doors Down en It's All Wrong But It's All Right, stond bovenaan de country hitlijst en bereikte de pop top 20. Gedurende de rest van de jaren 70 en het begin van de jaren 80 klommen veel van haar singles gelijktijdig in beide hitlijsten. Haar albums uit deze periode werden specifiek ontwikkeld voor pop-crossover succes. Nou, heel veel artiesten, echt bekende artiesten, die coverden ook heel erg graag haar nummers. En dat waren onder andere Olivia Newton-John, Emmylou Harris, heb je er weer, en Linda Ronstadt. Nou, die drie hebben we al bij elkaar gehoord, hè? Tenminste, samen met Dolly Parton. Laten we nu weer een solo-nummer pakken van Dolly Parton. En wat klaarstaat voor jou is You Are, en dat komt uit 1983.

Tennessee Homesick Blues. Het stond niet in de computer, want ja, we hebben wel een aantal nummers daar staan, maar natuurlijk niet haar hele oeuvre, want dan zou gelijk de harde schijf vol zitten. Maar goed, we kunnen de muziek overal vandaan halen, dus dat scheelt. Ja, Dolly Parton, zij staat dit uur centraal. We vliegen er een beetje doorheen, hè? Je hebt het in de gaten. Maar ze heeft ook opgetreden in Nederland en wel hier dichtbij, de IJsselhallen in Zwolle, toen ze er nog stonden. Nou, je kunt wel nagaan dat dat onmiddellijk was uitverkocht. Zo populair is ze ook in Nederland uiteraard. Een carrièrevrouw dus die van alles wel een beetje wist. En daardoor was ze gewoon op en top zakenman. Die eigenlijk helemaal niks wijs kon maken. Ze had ook beroemde citaten. Als ze bijvoorbeeld in een talkshow zat. Ze was een hele geliefde gast bij al die talkshows. Misschien hier in Nederland ook wel. Maar ja, is ze nooit verder geweest. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar als ik dan enkele van die citaten van Dolly Parton eruit pak. Nou, gewoon even willekeurig. Ja, laten we dat maar doen. Mensen zeggen dat ik er zo gelukkig uitzie. En dan zeg ik, dat komt door de botox. Mijn zwakte is altijd eten en mannen geweest. In die volgorde. Gelukkig ben ik een meisje. Anders was ik een travestiet geweest. En als ik iets zie hangen, slap hangen of slepen, laat ik het inkorten, strakker maken of uitzuigen. Het grootste verdriet in mijn leven is dat ik wilde dat mensen meer van mij zouden houden dan ze wilden of konden. Dan nog eentje. Misschien als ik 100 ben en dan zul je er spijt van krijgen op de vraag of ze ooit naakt zou poseren. En ik hield me al bezig met plastic chirurgie toen de meeste van deze countryzangers nog met plastic lakens bezig waren. Nou, genoeg quotes. We pakken er zo meteen nog een paar bij. Maar het gaat voornamelijk natuurlijk om de muziek van deze dame. En er staat er ook weer eentje klaar voor je. World on Fire.

0: comes down.
1: Ja, hier zit toch al een beetje een poppy sausje overheen. Ja, Parton die investeerde een groot deel van haar inkomsten in zakelijke ondernemingen in haar geboortestreek Oost-Tennessee, met name Pitch & Forge. Ze was mede-eigenaar van de Dollywood Company, dat het pretpark een voormalig Silver Dollar City, een dinertheater, Dolly Parton Stampede, het waterpark Dollywood Splash Country en het Dream More Resort & Spa. Dat exploiteerden ze allemaal. Allemaal in Pitch & Forge. Met 3,1 miljoen bezoekers in 2024. Dollywood behoort tot de 20 populairste pretparken in de Verenigde Staten en is het 5e populairste pretpark dat seizoensgebonden actief is. Het Dolly Parton Stampede bedrijf heeft locaties in Branson, Missouri en in Myrtle Beach, South Carolina, ook daar op een gegeven moment op het laatst nog één gevestigd. In 2011 werd de locatie in Myrtle Beach het Stampede herontworpen onder de naam Pirate Voyage en de show breidde later uit naar locaties in Tennessee en Florida. Een voormalige locatie in Orlando. Florida sloot in januari 2008 nadat het land en het gebouw aan een ontwikkelaar waren verkocht. Nou, de een na laatste plaat van deze uitzending is A Light, A Clear Blue Morning. En dat deze samen met andere artiesten.
2: You know, we're living in troubled and uncertain times.
3: Yeah, we sure are.
2: But we can't let the darkness win.
3: It's time to wake up.
2: Yes, 'cause I can see the light.

Een van de vele nummers. Ja, wie dacht dat ze stil is gaan zitten op een wat latere leeftijd, die heeft het mis. Want in oktober 2025 kondigde Parton aan dat ze haar Songteller Hotel in het centrum van Nashville zou openen. In samenwerking met het bedrijf Hershend. Met het hotel zal Parton ook haar nieuwe Dolly's Life of Many Colors Museum openen. En dat beweert de grootste tentoonstelling te zijn die haar leven tot nu toe ergens viert. Vooruitkaartjes voor de opening van het museum in juni 2026 gingen op 29 oktober in de verkoop. En heb ik het over 2025. Op 26 mei 2026 werd aangekondigd dat Dolly's Tennessee Travel Stop op 24 juni 2026 zou openen. De reisstop zal een algemene winkel omvatten, volledig uitgerust café en een restaurant met DLI barbecue. Evenals Dolly's Cup of Ambition Coffee. Het bevindt zich bij de afrit 22 van I-65 in Cornersville. Mocht je een keertje naar Amerika komen. Kortom, ze is echt niet stil gaan zitten. En ze maakte ook nog steeds muziek. En ze wou wel 100 worden. Maar ja, dat is dus helaas niet gelukt. Leuke uitspraken zijn er nog steeds. Muziek is altijd het middelpunt van mijn leven geweest. En als ik sterf, wil ik midden in een nummer dood neervallen op het podium. Dat is niet gebeurd. En ik was de eerste vrouw die mijn BH verbrandde. De brandweer had vier dagen nodig om het blusmiddel te blussen. Ja, we gaan eruit met een nummer van Dolly Parton en Miley Cyrus. Want dat was dus verre familie van haar. En daar heeft ze ook nog een nummer van opgenomen. Ik bedank je voor het luisteren, ook namens Pascal. En graag tot de volgende keer.

0: rumors. Love you.
1: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn staat tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kings krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars. Het komende uur gaan we weer genieten van het programma Glorieklanken. Het christelijk mannenkoor Het Harde en Omstreken onder leiding van Anton Kroek met medewerking van Karin Oster sopraan en Harry Smink bariton zingt voor de bewoners van het nieuwe Feitenhof Er komen stromen van zegen.

De kerk van alle tijden. Dit wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Te Deum Laudanum onder leiding van Wim van Dijk en het is voor de bewoners van het hart van Toornspiek.

God roept ons broeders tot de daad. Dit wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging uit Dronten onder leiding van Harry Hamer en het is voor de bewoners van de Stenenrots.

De Vreemdeling van Galilee. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit het Harde en omstreken, onder leiding van Jan Zwanepol met medewerking van Evert Ponstein, bariton, en het is voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Wat God doet, dat is wel gedaan. Dit wordt gezongen door gezamenlijke koren onder leiding van Jan Zwanepol. En het is voor de cliënten van de dagbehandeling van de Voort.

Jezus leeft in eeuwigheid. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol en het is voor de bewoners van Cerelo.

Het christelijk gemengd koor uit Oosterwolde en strijkorkest onder leiding van Anton Kroek met medewerking van Karin Oster, sopraan, die zingt Straks komt de nacht en het is voor de cliënten van de dagbesteding van het nieuwe Feitenhof. Ja.

Laat ons de Heer lof zingen. Dit wordt gezongen door het interkerkelijk mannenkoor Edosa uit Sneek, onder leiding van Wieberen Valkema, en het is voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

Ik wil zingen van mijn heiland. Dit wordt gezongen door het christelijke mannenkoor uit Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol en het is voor de vrijwilligers van Dorcas.

Machtig heiland. Dit wordt gezongen door het interkerkelijk kerkkoor uit Dronten onder leiding van Jaap Kwakkel en het is voor de leden van de ouderencommissie Hoge Enk Doornspijk.

Het mannenkoor van de gereformeerde gemeente Grote Rotterdam, onder leiding van Matthijs van Noord, zingt Leid vriendelijk licht, mij als trouwe wacht.

Voor onze trouwe luisteraar, mevrouw Hupp, zingt het Christelijke Mannenkoor Stereo uit Genemuiden onder leiding van Anton Kroek, Gij die treurt.

Groot is uw trouw. Dit wordt gezongen door het Andries Kerkkoor uit Amerongen, met medewerking van Renate Heemskerk-Alt onder leiding van Loek van der Leden.

We zijn weer aan het eind gekomen van ons programma Glorieklanken. De techniek was in handen van Pascal. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Reinie aan het Gehoor. Ons team wenst u een goede week toe. Het laatste lied, U alleen, U loven wij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Afrit Hoenderloo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag. Ik denk dat het bijna in heel Nederland zo is. Ongetwijfeld weinig zon. Maar als ik bekijk alleen wat betreft Elburg, en als de buienradar niet liegt, dan is het rond half vier uur begon bijzonder zware onweersbuien. Maar ja, we moeten het nog maar zien. Maar goed, wat vanmiddag betreft. Een beetje een rode leidraad in het programma. Want dat betekent, want afgelopen dinsdag is natuurlijk Dolly Parton overleden. Nou, dat betekent niet dat het een heel uur lang Dolly Parton is, dat niet. Maar een beetje met een afwisseling. Maar ik heb het een beetje geteld, er zijn er toch wel een stuk of 9. En we houden het wel bij een special. Dat is 4 nummers achter elkaar. En daarna zit het wel een beetje afwisselend met iets andere muziek. Oh ja, en dan nog wat. Ja, heel verhaal. Kijk, voor de luisteraars die hier naar Loe luisteren, zijn meestal luisteraars die wat ouder zijn. Ik noem het maar de oudere jongeren. En die hoeven natuurlijk niet meer te werken. Maar zoals we dat weten, hadden we natuurlijk een bepaalde tijd dat we moesten beginnen. Meestal tussen een uur of 9 en 5.

Hij was 1980 en belandde op nummer 10 in de top 40. 9 to 5 en Dolly Parton. Goed, dat was dan de eerste van Dolly, later meer. We gaan nu naar 1966. We gaan naar de LP Revolver van de Beatles. Nou heb ik dat programma iets eerder samengesteld met een flink mooi zonnetje. Maar dat is er helaas niet meer. Maar goed, ik ga niet terugdraaien. De Beatles, Good Day Sunshine.

Inderdaad, er geen zon op dit moment, maar misschien ook al heel de dag bijna niet, denk ik. Goed, we gaan naar het eerste bericht, want we gaan naar Voorthuizen. Gisteravond is een brommerrijder is donderdagavond gereanimeerd na een aanrijding in Voorthuizen. Rond 19:30 s'avonds werd de persoon op de brommer aangereden door een bestuurder van een personenauto op de Baron van Nagelstraat. Ja. Volgens een 112-verslaggever ter plaatse wilde de bestuurder van de auto draaien in een file op de weg, omdat het erg druk was vanwege een oldtimer-optocht. Hierbij zou de brommerrijder over het hoofd hebben gezien. Donderdagavond rijden tijdens de 21ste editie van de oldtimer-evenement zo'n 900 oldtimers door Voorthuizen. Het evenement trekt veel bekijks langs de route. De brommerrijder kwam bij de aanrijding ten val en moest gereanimeerd worden. Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd vanwege de hulpverlening volledig afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Nou ja, op de file en dan proberen om te draaien. Nou, lijkt me niet echt heel verstandig. We gaan naar een nummer van Buddy Holly, dat hij in de jaren 50, volgens mij zo'n beetje eind jaren 50. Maar niet zijn uitvoering, we gaan naar 1974. We gaan naar Albert West met het nummer van Buddy Holly, Peggy Sue.

1974. Albert West, we gaan een jaartje terug, 1973. Het stond op nummer 2 in de top 40, de hoogste positie.

Ik had dinsdagavond mijn uitzending van Stemloos en Love Songs. En net iets voor 9 uur kreeg ik bericht van collega's via de WhatsApp dat Dolly was overleden. Dus ja, ik heb hem meteen natuurlijk ingelast, ook met ditzelfde nummer. Goed, I Will Always Love You, 1973. We gaan naar de gemeente Elburg, want ontvangt meldingen van verenigingen die per e-mail worden benaderd voor een vermelding in het zogenaamde gemeente magazine Elburg. Daarbij kan de indruk ontstaan dat dit magazine wordt uitgegeven in opdracht van de gemeente Elburg. Dat is dus niet het geval. De gemeente Elburg geeft geen gemeentemagazine meer uit en heeft hiervoor geen overeenkomst met een uitgever. Aske Media brengt op eigen initiatief een gemeentepagina uit. Deze uitgave verschijnt niet in opdracht van de gemeente Elburg. Want waar moet u op letten? Wees extra alert wanneer. Niet duidelijk is namelijk welke organisatie iemand contact met u opneemt. U onder druk wordt gezet om snel akkoord te gaan. Wordt gezegd dat er een vermelding of overeenkomst heeft. U heeft geen duidelijk antwoord op uw vragen. Controleer altijd goed welke organisatie uw zaken doet voordat u akkoord gaat met het aanbod op een overeenkomst. Twijfelt u over een aanbod? Neem dan contact op met de Fraude Helpdesk voor informatie en advies over de acquisitiefraude. Nou, tot zover dan. We gaan naar een mooie vreemde plaat.

0: misschien herkent. Het is uit 1960, maar dan van de originele The Drifters. Save the Last Dance for Me. De gitarist Dave Monk. En die vinden we ook weer terug in op YouTube onder andere. Hij speelt heel veel mooie bekende nummers. Maar ja, die gitaar klinkt volgens mij nog wel fantastisch. Goed, we gaan naar een politiek stukje. We gaan naar Oldebroek. Want ondanks het actieve toezicht van het ministerie houdt Oldebroek vast aan gekozen aanpak voor de spreidingswet. Het college is verbaasd over het toezicht en wijst erop dat de gemeente zich heeft ingezet voor asielopvang. Oldebroek staat op trede 3 van de interventieladder voor toezicht op de spreidingswet. De gemeente is uitgenodigd voor een gesprek met het ministerie. Daar wil het college zijn standpunt toelichten en uitleggen welke stappen de gemeente al heeft gezet. Het college erkent dat Oldebroek verantwoordelijk is voor de uitvoering van de spreidingswet, maar wil vasthouden aan de aanpak uit het bestuursakkoord. Daarbij wil het rekening houden met de inwoners, het draagvlak en wat de gemeente aan kan. Want de gemeente Oldebroek wil geen asielzoekers opvangen en komt daarbij onder extra toezicht te staan. Het college is verbaasd dat het ministerie voor actief toezicht heeft gekozen. Volgens wethouder Tom de Nooyer heeft de gemeente veel tijd en geld gestoken in het zoeken naar mogelijkheden voor de asielopvang. Dat er nog geen geschikte locatie is gevonden, betekent volgens hem niet dat de gemeente te weinig heeft gedaan. De Nooyer is kritisch op het ministerie omdat het nu actie van de gemeente eist. Volgens hem wordt daarmee Oldebroek gevraagd dat de gemeente meer kan waarmaken. Ook zou de druk vanuit het ministerie het lokale proces in de weg zitten. De Nooyer voert namens het college het gesprek met het ministerie. De gemeente heeft gevraagd dit na 17 september te laten plaatsvinden, omdat het college eerst met de gemeenteraad wil spreken over de gekozen koers en het vervolg. En daarna wil het college met het ministerie afspraak maken over de verdere aanpak. Daarbij blijft het standpunt dat Oldebroek niet kan garanderen dat de spreidingswet kan worden uitgevoerd. Oké, na dit al het lange verhaal, nou ja, politiek verhaal, gaan we naar een conferentie. We gaan naar Najib Amhali. En die heeft iets met een vriendin.
1: Dus. Maar goed, ik was 16 jaar in Krommenie, kreeg mijn eerste vriendin. En zij was 15, ik 16. En op een gegeven ogenblik was het liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Het heeft 9 jaar geduurd. En het heeft ook 3 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk bij mijn schoonouders op visite mocht. En dat doe je best, hè? Vooral je moet de eerste indruk achterlaten. Dus ik op de fiets erheen en dan zien die mensen, kijk, deze jongen is goed, die fietst. Gewoon mijn eigen fiets, met de krantentas achterop. Dan zien ze, oh, hij loopt ook nog kranten, dat is ook goed. En het begon keihard te regenen onderweg. Ik had me goed aangekleed, netjes, haren gekamd, toen had ik nog haar. En nu doe ik echt 6 jaar met een fles shampoo. En op de fiets erheen, keihard begon het te regenen en ik was helemaal verregend. Ik denk, oh nee, dat is niet goed. En ik had een Happy Days pantalon aan met weierpijpen, dat was toen in de mode. En die komt in de fietsketting te zitten. Voor ik het weet, kon ik niet meer fietsen en ik pleur zo op mijn bek. Nou, toen zag ik er helemaal niet meer uit. Scheuren in mijn broek, met hier overal bloed en smeer. En dat had ik ook nog in mijn gezicht gesmeerd. Maar ik denk, ik moet toch aanbellen, want die mensen hadden nog gezegd, wel op tijd, hè, op tijd. Dus ik bel aan, die vader doet open, die kijkt me echt een halve minuut zo aan. Hij zegt, laag wel een Turk! Nee, pa, het is een Marokkaan. Oh, nou, kom binnen. Ik schaamde me kapot. Eerste indruk en dan zie je er zo uit. En ik wist ook niet wat ik moest doen. Ik wist niet eens waar ik moest kijken. Ik ging op een stoel zitten. Ik denk, ja, als ik te lang naar de videorecorder blijf staren. Die mensen hebben vooroordelen. Niet doen. Wat een mooie klok. Niet doen, niet naar die klok kijken, man. Ik kijk maar naar het tapijt. Dat kan je niet meenemen. Zijn die mensen ook blij. Het was een mooi tapijt. En ik zag een kat. Die kat kwam achter de bank langs. En die kwam ook zo rustig naar me toe. En die keek me ook zo aan. Ik heb nog nooit een Marokkaan gezien. Waarom voelen katten het niet aan dat je ze niet moet? Ik bedoel, ik haat ze niet, maar ik moet ze niet. Dan komt toch dichterbij en op een gegeven moment zat hij bij mijn been zo, tegen me aan. En dan probeer ik, ga weg. Dan gaat hij met je voet spelen. En voor ik het wist, kroop ik mij op schoot. In 1 keer. Dan heb ik de hele middag zo gezeten. Voor het eerst een kat op schoot. En die moeder zegt, ben je bang? Ik zeg, nee hoor, nee. Voor de kat? Nou, mevrouw. We hadden vroeger ook huisdieren. Oh ja, wat dan? Ja, we hadden vroeger een schaap. Maar mijn vader ging hem een keer wassen in de douche. En toen is hij uitgegleden, want hij was glad van de shampoo. Toen ging hij dood. Toen hebben we hem opgegeten. Je moet de kat aaien, dat vindt hij leuk. Ja. probeer hem ook ervan af te aaien, maar dat gaat niet. Maar hij houdt zich vast aan zijn... Oké, blijf zitten, man. Blijf zitten. Oh, man. Ah, dat was een hele lieve schoonouders, echt. Die moeder zei, je blijft toch wel eten, hè? Wel op je gerekend. Ik wilde eigenlijk uitleggen dat ik bepaalde dingen niet mag eten. Toen zei ze, we eten hamlapjes, dat is van koe. Dat mag jij ook. Wist ik veel, ik heb nooit hamlapjes gezien. Laat staan van koe. Dus dan zat ik aan die tafel. Voor het eerst aan een Nederlandse gedekte tafel. Ik bedoel, bij ons thuis dekken we ook de tafel. Maar nooit zo. Dit was een bord, eronder nog een bord. Hier lag een mes, daar lag een vork, daar lag een lepel en nog een klein lepeltje. En we eten ook met mes en vork thuis, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar wij pakken gewoon iets uit de la. Heb je een vork, heb je een vork, heb je een lepel, heb je een lepel. Klaar. En hier had je echt een platte grond voor nodig en aanwijzingen waar ik eerst mee moest beginnen. Toen zei die vader, wij bidden hier aan tafel, jongeman. Bid je mee? Ja, tuurlijk. Ik weet bij God niet wat ze gaan doen, maar ik doe gewoon wat jullie doen. Oh, nog niet. Oh. En ze begonnen allemaal te mompelen. Ik weet niet wat ze mompelden, maar ik begon ook... Ik denk, zie je, dit gaat over mij. En ik keek naar mijn bord zo stiekem. Ik zag aardappelen, doperwting. Ik denk, waar is dat vlees dan? Ik denk, waarschijnlijk moet je harder bidden, dan komt het vlees vanzelf. Toen waren ze klaar, toen zei die vader, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ik denk, wat pakken ze dan als eerst? De vork, ik ook de vork. En toen begon die vader zo in zijn bord te prakken. Ik denk, wat doet hij nou? Begon die aardappelen zo echt in te slaan op die dingen. Zo, op, op. Hij zei, doe maar jongen, prak maar lekker. Ik denk, hey, dit is leuk Hollands eten. Prakken, prakken. Prakken, prakken, prakken, prakken, prakken, prakken, prakken. Hé, hey, ze maken een figuurtje allemaal. Ga ik ook maken. Hop, hop, hop. Wat wordt het? Een dijk? Nee, wat, oh, er ontstaat een gat. Waarvan is dat gat dan? Toen kwam die moeder aan met een pammetje. En die jus zo, flop zo in het gat en het vlees zo ernaast. En ik kijk, niet moet je kijken. Nederlanders en water. Die jus kon nergens meer heen, man. Het deltaplan in het klein. Ik word mooi. Zonder om het op te eten. En ik neem een hapje. Smerig. Ik denk, maar natuurlijk, niemand lust het. Daarom prakken ze het. Dan hoef je het niet te kauwen. Kun je het op doorslikken. Slimmerd zijn jullie allemaal. Niemand durft het te zeggen. Ik lust het niet. Nee, dan maar prakken. Gewoon prakken. Snel opeten. Maar later heb ik het wel leren eten, hoor. Want er stond van alles op tafel. Ketchup en peper, zout en maggi. Gewoon alles erop. En dan is het lekker. Echt, op een gegeven moment was ik verslaafd aan ketchup. Overal ketchup op. Toen ging ik naar de Chinees en die heeft ook een ketchup. Ketchup? Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup is het op. Uiteindelijk heb ik echt alles leren eten. Echt van andijvie tot stampot en ik vind het allemaal heerlijk. We gingen samen wonen, weet je, dan moest het wel. De ene keer kookte ik wat en dan leek het op Marokkaans. En dan kookte zij wat en leek het op Hollands. En,
0: Tot zover dan de conference over de vriendin met Najib Amhali. We gaan naar 1963 in de tijd dat we nog de Elfstedentocht hadden met Reinier Paping.

0: Bobby Fee, Night Has a Thousand Eyes, 1963. Wat korte berichten over vandaag, maar dan in het verleden. 28 augustus, ja, een mooie dag voor iedereen die niet van de zomer houdt. Het einde van de zomer is namelijk in zicht. Volgens de heilige Augustinus, op Sint Augustinus, zullen de onweders over zijn. 28 augustus 1850, de opera Lohengrin van Wagner wordt voor het eerst opgevoerd. 28 augustus 1884, voor zover bekend, wordt op deze dag voor het eerst een foto van een tornado gemaakt. Dat gebeurt in de Amerikaanse staat South Dakota en 28 augustus 1897. De Zionistische beweging houdt in Basel zijn eerste congres. Het is de eerste congres van vertegenwoordigers van het Jodendom sinds 2000 jaar. Theodor Herzl zegt tijdens het congres dat de Zionisten streven naar een tehuis voor de Joden in Palestina. Nou, jij ziet wat er nu afspeelt in Palestina, voormalig Palestina. Goed, we gaan naar de special van Dolly.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.
2: Partner that I have, that I think people just kind of have us married together. We are in spirit because we just love to sing together and we're great buddies, great friends. And this is a song everybody knows. So how about it for our good buddy Kim?

De eerste twee platen, I Will Always Love You, samen met Kenny Rogers van een live concert, dat heb je misschien wel kunnen horen. In 1983 was dat, want als ik kijk naar de cd's die er zijn, nou, die vind ik dus niet, hè, de duet met Dolly Parton en Kenny Rogers. Misschien dat Willem Vlieger dat, als hij dat hoort, wel kan vinden, maar ik kan het in ieder geval niet vinden.

nog de American Messenger Company heet, is opgezet door de 19-jarige Jim Casey. Het startkapitaal, $100, heeft hij geleend van een vriend. UPS is nu actief in 185 landen. En dan het laatste, 28 augustus 1913. In Den Haag werd het Vredespaleis officieel in gebruik genomen. In het paleis zetelt het Hof van Arbitrage. Het gebouw is een schenking van de Amerikaanse miljonair Carnegie.

Tot zover dan het special van Dolly Parton. Straks na tweede uur, in het tweede uur nog iets anders van Dolly. Maar geen special meer. We gaan door naar Benny Nijman.

0: Tot zover dan het eerste uur. We gaan straks verder met wat leuke ouderwetse muziek en natuurlijk ook Dolly Parton een paar keer nog.
1: Op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur, deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Apeldoorn Arnhem bij Knopend Waterberg 8 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost tussen Knopend Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 1055. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio. De Lou FM Botterschijf.

0: De tweede uur begonnen we weer met It Feels Like Home door Son Meuks. Ja, ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. Als het Frans is, dan helaas, dan moet ik een, ja, dat is iets alternatiefs proberen uit te spreken. Maar goed, we gaan naar de volgende.
1: Lou FM middagmatinee met de Cats.

Je zou bijna intrappen. Ik heb vooraf goed beluisterd dat het laatste stukje even wegzakte en weer opkwam. Ja, dus zo moet je dat een beetje in de gaten houden met voorafluistering. Goed, we hebben weer een bericht waar dat gaat over de Veluwse fietsdagen. Die komen er weer aan. Want de Veluwse fietsdagen worden dit jaar gehouden van 24 tot en met 26 september. Deelnemers fietsen 3 dagen lang langs de uitgestrekte bossen door heideveld en dorpspleinen. De fietsdagen worden georganiseerd door de VVV van Elburg, Putten, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek. Meedoen kan vanaf €6,50 per persoon per dag en een passe-partout kost €15 voor 3 dagen. Starten kan tussen 9 uur en 13 uur. Bij de prijs inbegrepen een route, iets lekkers voor onderweg en een herinnering. Starten kan dagelijks vanaf 9 tot 13 uur bij een van de 3 onderstaande locaties. Dit is Sportcentrum de Sanderij, Techtlerweg 205 in Ermelo, Poort van de Veluwe Outdoor Harderwijk Boekhorstlaan 1, Poort van de Veluwe Plesmanlaan 2 in Nunspeet. En de informatie kun je vinden op de info bij de www.veluwsefietsdagen.nl en Instagram @veluwsefietsdagen. En de kilometersaantal die zijn als dat volgt, want dat zie ik even. Dat zijn nog eventjes heel wat. 45 kilometer door Ermelo en Putten. Dan hebben we 53 kilometer door het buitengebied langs het water en weer terug. En dan nog een keertje 53 kilometer langs de route neem je mee langs de prachtige wateren tussen Nunspeet en Elburg. Nou, wat is er niet mooier? Goed, we zullen Dolly bijna vergeten, maar dat doen we niet, want You Are, het is heel bijzonder, in 1983 stond ze in de top 40 op nummer 1, was tevens alarmschijf en ze bleef er ook volgens mij ook weken lang staan.

Ja, Dolly in 1983 op nummer 1 en heel lang dus ook nog eens de alarmschijf. Goed, we gaan nog weer verder met de Beatles. Die hebben we in het begin van het eerste uur gedraaid van de LP Revolver uit 1966. En dan gaan we naar Got to Get You Into My Life.

Goed, het was een beetje heftig van de Beatles met Got To Get You Into My Life van de LP CD Revolver. Maar wat betreft muziek, ja, aanstaande maandag is er een aparte verandering in onze programmering. Want 31 augustus is voor de mensen, die de oudere jongeren, toch een hele belangrijke dag. Want toen moesten de zeezenders stoppen, 31 augustus 1974. En dat was inderdaad van 6 uur bij Veronica om 18 uur. En later volgens mij om 18 of 20 uur was het bij Radio Noordzee Internationaal. Maar het volgende is het geval, want Loco FM en Lou Media herdenken 31 augustus 1974 met 4 uur durende Veronica Special. We gaan volgende verhaal, want maandag 31 augustus is een bijzondere dag. Onder de titel The Day the Music Died nemen Willem van den Belt en Willem Rietberg de luisteraars van Loco FM en Lou Media van 8 tot 12 uur mee terug naar de dag waarop Veronica en haar uitzendingen vanaf de zee moest beëindigen. Voor veel Nederlanders is Radio Veronica onlosmakelijk verbonden met de muziek en de sfeer van de jaren 60 en 70. De zeezender wist vanaf het schip zendschip Veronica jarenlang een enorm publiek te bereiken. Op 31 augustus 1974 kwam aan dat er bijzonder tijdperk een einde. Tijdens de 4 uur durende uitzending staat muziek, herinneringen en verhalen centraal. Natuurlijk klinkt volop muziek uit het Veronica tijdperk en wordt uitgebreid teruggeblikt op de geschiedenis en de betekenis van de legendarische zeezender. Want we hebben nog bijzondere gasten, want Willem van den Belt en Willem Rietberg gaan tijdens de uitzending in gesprek met Bart van Leeuwen en Siska Peters, ook Leo Weijers. Dat is de schrijver van het boek Radio Veronica, 14 jaar hits uit zee, is de gast. Met persoonlijke verhalen en herinneringen en muziek wordt het tijdperk van Radio Veronica opnieuw tot leven gebracht. Bovendien zijn er tijdens de uitzending leuke prijzen te winnen. En het is natuurlijk te horen gelijkertijd op Loco FM en Lou Media. Dus de speciale uitzending van 31 augustus 1974. The Day the Music Died is op maandag 31 augustus van 8 tot 12 uur te beluisteren op Loco FM, Regio Radio Oldebroek en wordt tevens uitgezonden door Lou Media. Dat wordt heel fijn gekoppeld. Dus de uitzending is van 8 tot 12. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg, gasten Bart van Leeuwen, Siska Peters en Leo Weijers. Nog eenmaal thema 31 augustus 1974, The Day the Music Died. Uitzending via Loco FM en Lou Media. Nou, ik hoop dat dit voldoende is.

Voor de vreemde talenplaat gaan we naar 1962. Mort Schumann, Le Lac Majeur. En zover ik mijn Frans kan herinneren, betekent dit het grote meer.

1972 met Mort Schumann. We gaan naar 1962. We gaan naar de vier seizoenen, oftewel de Four Seasons. We gaan even kijken. Ja, die staat hier.

Als ik dit hoor, dan denk ik aan een sherry. Ja, sherry drankje. Wat anders. Goed, we gaan naar een berichtje. Het gaat naar Nijkerk, want het gaat over het regenboogpad. Vlakbij het station in Nijkerk is vernield. Het pad was nog een dag geleden aangelegd of het is beklad met een zwarte, plakkerige substantie. En een omwonend denkt dat het om een teer gaat. Een gemeentemedewerker ter plaatse vermoedt dat het carboleum is. Dat is een zwarte vloeistof die vroeger werd gebruikt om hout buiten te beschermen. Het regenpotpad is afgezet met hekken en politietape. Een gemeentemedewerker strooit zand erover om het pad schade aan de weg en het omliggende gras te beperken. Verschillende buurtbewoners komen kijken. Hoewel hun meningen over de vernielingen verschillen, zijn meerdere aanwezig om het één ding eens te zijn. Dit was te verwachten. Het regenpotpad wil de gemeente laten zien dat iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn. Het initiatief volgt op een motie van de gemeenteraad in 2025 die ze aangenomen hebben. De gemeente en de politie laten weten met een reactie te komen. Nou, dat is wel heel triest dat er iets gedaan wordt en er wordt meteen weer, ja, in de discussie allemaal gezet. We gaan door met Dolly Parton. We gaan met de eerste uit 1978 en hier stond de 27 in de top 40 als hoogste positie.

Tot zover dan de laatste van de special, mini-special in dit geval in het tweede uur. Code of Million Colors, 1969. We gaan naar het volgende bericht, naar Oldebroek, want de vakantie BSO werd afgesloten met een fantastische middag. Op het sportveld stonden maar liefst 4 grote attracties klaar. De vakantie BSO werd gisteren afgesloten met een fantastische middag. Op het sportveld stonden maar liefst 4 grote attracties klaar. Van een spectaculaire buikschuifbaan tot verschillende springkussens. De kinderen konden naar hartelust springen, glijden, rennen en lekker afkoelen onder de sproeiers. Tussen alle actie door was er natuurlijk ook tijd voor iets lekkers. Heerlijke tractaties, veel gelach en stralende gezichten maakten tot een middag vol plezier, beweging en gezelligheid. Een prachtige afsluiting van een zomer vol leuke activiteiten, nieuwe avonturen en mooie herinneringen. En dus weer op naar de volgende vakantie. We hadden net een zangeres, wij gaan nu naar een andere zangeres. Maar die leeft helaas ook al niet meer, dat is al een tijdje geleden. Het is Mariska Ferres en die zat in Shocking Blue. Het is 1970.

Het is alweer 20 jaar geleden dat Mariska Carveres is overleden. Goed, het laatste nummer van de Shocking Blue. We gaan naar 1971. Blossom Lady.

Toch wel een mooie stem hoor, van Mariska Veres. Ik lees nog net precies, in 2006 is ze dus overleden. Maar 3 weken voordat ze overleed ontdekte ze galblaaskanker. Nou, ook heel zielig allemaal. Net zoals Dolly Parton, die ook aan kanker is overleden. Maar goed, dat is het leven. En het leven gaat dus wel door. Het was trouwens een drukte op het centrum van Nunspeet tijdens de nacht van Nunspeet. Zowel in het winkelstraten als op de terrassen was menig Nunspeeter te vinden om het einde van de zomer te vieren. Nou, dat is maar een kort bericht, maar dat was dus de drukte tijdens de nacht van Nunspeet. Goed, we gaan naar Nederlandstalig nog even. Dat kan nog wel net, we hebben nog een minuut of 11. Toontje lager, we gaan naar 1983.

Ja, zoveel te doen. 1983 met Toontje Lager. We gaan naar 1961. En trouwens straks Studio Elburg vanuit huis. Dus mijn collega Aad zit uit huis, of in huis, zijn programma te doen.

Als je de singel nog voor je zou hebben liggen, dan zou je die stof eraf moeten halen. Want dit is allemaal uit 1961. Shelly Fabares, nou dat is zo'n Johnny Angel. Goed, we gaan de laatste plaat ongeveer starten, zeker.

0: Tot zover dan de middagmatinee. Dus straks Aad vanuit huis. Wat mij betreft een zeker prettig weekend. En denk erom, als het weer zoals het staat doorgaat, dan is het slecht weer rond 3:30. En ik ben er weer dinsdagavond.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2:00. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A28 Amersfoort Zwolle 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg. 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Even na 2 uur op deze 28 augustus 2026. Ja, droevige nieuws dat de koning van Noorwegen is overleden. Daar gaan we straks nog aandacht aan besteden. We begonnen met een nummer van de Osmonds, Down by the Lazy River. Het was vandaag 75 jaar geleden dat Wayne Osmond werd geboren. 28 augustus 1951. Ja, band uit de jaren 70. Hij vormde die band met zijn 4 broers. Hij bespeelde maar liefst 18 instrumenten. En hij overleed 1 januari vorig jaar. 1 januari 2025. En daarvoor hoorde je nog de bottenschijf van deze week. En die was van Sommieu.

En Crying in the Rain, ja, dat nummer van deze Noorse band AHA, die draaien speciaal in verband met het overlijden van de Noorse koning Harald. Hij is op 89-jarige leeftijd overleden. Het paleis in Oslo maakte bekend dat hij vanmorgen om 6:55 is gestorven. De koning lag sinds 17 augustus in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Door het overlijden is zijn zoon Haakon, 53 jaar oud, de nieuwe koning van Noorwegen. Hij trad afgelopen dagen in afwezigheid van zijn vader al op als regent, zoals hij eerder geregeld deed als zijn vader ziek was. Harald was de oudste staatshoofd van Europa. Hij trad aan in 1991, was bij de Nooren erg geliefd. In de peilingen waren dikke negens als rapportcijfer, geen uitzondering. Nou, we gaan nog een Noors nummer draaien. Weer van AHA. Take on me.

0: Bianca Daming van de ANWB. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen. Op de A50 van Arnhem naar Oster staat file tussen Heteren en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud tussen Elst en Lent. Op de N50 is het ook druk. Dat is van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. De vertraging is bijna een kwartier. Net als op de A6 van Lelystad naar Emmeloord tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en Hoenderlo met bijna een kwartier tijdverlies. En de N527 is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Er is een ongeluk gebeurd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tijd voor het weerbericht. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Vooral landinwaarts kunnen de buien stevig uitpakken met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt tussen de 19 en de 23 graden. Vanavond trekken de zwaarste exemplaren weg naar het tijdelijk droger wordt. Vannacht volgen opnieuw enkele buien bij minima van een graad of 16. Ook het weekend verloopt wisselvallig met meerdere buien. Vooral zaterdagavond en de nacht naar zondag verloopt nat en onstuimig heet dat hoor, met windstoten aan zee.

Aanstaande maandag is het 31 augustus. En 31 augustus bij de liefhebbers van zeezenders van vroeger een hele bekende dag. Want toen stopte Radio Veronica en Radio Noordzee met uitzenden. Gebeurde in 1974. Nou, de Lou en de Loco gaan daarbij stilstaan. Nee, we hebben dit keer geen zeezenderdag, maar wel een soort zeezender halve dag. Want maandag 31 augustus staat een bijzondere radio-uitzending volledig in het teken van de historische datum 31 augustus 1974. Onder de titel The Day the Music Died nemen Willem van der Belt en Willem Rietberg de luisteraars van Loco FM en Lou Media van 8 tot 12 uur mee terug naar de dag waarop Veronica haar uitzending vanaf zee moest beëindigen. Voor veel Nederlanders is Radio Veronica onlosmakelijk verbonden met de muziek en de sfeer uit de jaren 60 en 70. De zeezender wist vanaf het zendschip de Noordernij jaarlang een enorm publiek te bereiken. Op 31 augustus 1974 kwam aan het bijzondere tijdperk een einde. Tijdens de 4 uur durende uitzending staan muziek, herinneringen en verhalen centraal. Natuurlijk klinkt er volop muziek uit het Veronica-tijdperk en wordt uitgebreid teruggeblikt op de geschiedenis en de betekenis van deze legendarische zeezender. Willem van der Belt en Willem Rietberg gaan tijdens de uitzending in gesprek met Bart van Leeuwen en Siska Peters. Ook Leo Weijers, schrijver van het boek Radio Veronica, 14 jaar hits uit zee, is de gast. Met persoonlijke verhalen, herinneringen en muziek voor het tijdperk van Radio Veronica opnieuw tot leven gebracht. Bovendien zijn er tijdens de uitzending leuke prijzen te winnen. Nog eventjes, de speciale uitzending 31 augustus, aanstaande maandag, The Day the Music Died tussen 8 en 12 via Loco FM en Lou FM met Willem Rietberg en Willem van der Belt. Met gasten Bart van Leeuwen, Siska Peters en Leo Weijers.

derde helft. Maar het was helemaal goed gemaakt door Willem van der Belt en Willem Rietberg. Zullen we er nog eentje draaien uit dat zeesende tijdperk? Uit 1965, Chris Andrews en Yesterday Man.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Bijvoorbeeld de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoenderlo 10 kilometer, 20 minuten. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 11 kilometer en 20 minuten vanaf het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Na de bottenschijf hoorde je Shania Twain en That Don't Impress Me Much. En dat doen we niet zomaar. Nee, want Shania Twain, haar eigen naam is Eileen Regina Edwards. Die is geboren op 28 augustus 1965. Betekent dus dat ze vandaag jarig is.

kregen nog een berichtje binnen van de Christelijk Muziekvereniging TOG op het Harde, want zij start op maandag 7 september met de nieuwe methode om kinderen en andere belangstellenden kennis te laten maken met muziek. De vereniging wil hiermee laten zien dat samen muziek maken voor iedereen toegankelijk kan zijn. De afgelopen periode bezocht TOG verschillende scholen met muziekworkshops. Kinderen konden daar kennis maken met muziek en verschillende instrumenten. Wie enthousiast is geworden, maar ook weer niet aan een workshop deel heeft genomen, kan zich aansluiten bij het nieuwe initiatief. De lessen zijn bedoeld voor deelnemers vanaf 8 jaar en vinden plaats op maandagavond van 6:30 tot 7:15. Onder begeleiding van ervaren docenten leren deelnemers verschillende instrumenten kennen en ontdekken hoe het is om samen muziek te maken. Voor TOG draait het hierbij niet alleen om het leren bespelen van een instrument. Samen spelen, plezier beleven aan muziek en jezelf muzikaal ontwikkelen staan centraal. De vereniging hoopt zo nieuwe muzikanten enthousiast te maken en hen stap voor stap kennis te laten maken met het verenigingsleven. TOG bestaat al meer dan 100 jaar en wil de muzikale traditie graag doorgeven aan een nieuwe generatie. Belangstellenden die een keer willen meedoen of informatie willen hebben, kunnen contact opnemen met de vereniging. Kijk op www.tog-tharde.nl. www.tog-tharde.nl.

Belangrijk bericht vanaf de Hoge Enk. Ja, de jackpot gaat eruit, staat erboven. Nou, de vakanties zitten voor de meesten inmiddels weer op. En we genieten nog even lekker van de laatste zomerse dagen. Ja, laatste zomerse dagen. Maar ook de bingo-vakantie op de Hoge Enk is voorbij. En hoe kunnen we het nieuwe seizoen beter beginnen dan met een echte knaller? De jackpot, namelijk heerlijk vol, gaat zaterdag 5 september er beslist uit. En dat belooft een spannende en vooral gezellige bingo-avond te worden. Zorg dat je erbij bent, want wie weet ga jij met de felbegeerde jackpot naar huis. Nou, eventjes de boel op een rijtje. Ons huis, de Hoge Enk, 5 september, dus volgende week zaterdag. Aanvang is 7:30, maar de cafetaria is na de vakantie ook weer geopend. Ons huis is daarom ruim voor aanvang van de bingo open. Kom gerust wat eerder voor een hapje, drankje en natuurlijk voor een beetje voorpret. Tot 5 september schrijft het bericht. En vergeet het niet, hè, de jackpot gaat eruit.

Aanstaande zaterdag op Blue FM en Local FM, The Day The Music Died. Tussen 8 en 12 uur staan we stil bij het verdwijnen van de zeezenders. Met onder andere Bart van Leeuwen, de oud-Veronica discjockey, die te gast is in de uitzending. Ze zeggen luisteren, maar daarmee vervat natuurlijk ook Studio Elburg en de derde helft op de Loe aanstaande maandag.

bericht uit Elburg, want 8 jaar lang had Elburg een jeugdburgemeester. Maar na Mira komt daar een eind aan. De gemeente twijfelt of de Amstketen kinderen wel echt een stem geeft. Dus krijgt Mira voorlopig geen opvolger. Ze wilde graag de stem van de kinderen en de jongeren laten horen. En juist dat bleek binnen de huidige invulling van het jeugdburgemeesterschap niet altijd eenvoudig, schrijft de gemeente dinsdagavond in een bericht op social media. Na een jaar als jeugdburgemeester neemt Mira afscheid. Ze opent onder meer de nieuwe pumptrack, liep mee met het defilé van de wandelvierdaagse, ging terug in de tijd bij Winter in de Vesting en hielp mee bij de doop van de EB25. Haar Amstketen geeft ze niet door aan een ander kind uit de gemeente. Die gaat voorlopig in de la.

Over Studio Elburg. Ja, maandag geen Studio Elburg in verband met de Zeezender Ochtend. Zeezender Halve Dag kun je ook zeggen. The Day the Music Die op Loco FM en Lou FM. We gaan eruit met Boy George met Everything I Own. Ik wens je nog een hele fijne dag toe.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de wegen in het midden van het land. De A50 staan de langste files, want van Arnhem naar Os heb je vertraging tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Al met al is dat een half uur. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je voor Zwolle een kwartier in de file. Verder is de N527 in beide richtingen dicht. Tussen Huizen en de aansluiting met de A1, dat komt door een ongeluk. Op de A28 heb je een kwartier vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. En op de A1 is het druk. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg en het slechte weer helpt dan niet bepaald mee. De meeste vertraging heb je onder meer op de A12 vanuit Utrecht tussen Arnhem en de Duitse grens. Door controles sta je een half uur vast. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je 20 minuten oponthoud tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Verder sta je 3 kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. De N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. De N527 die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Dat heeft te maken met een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort West. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Er staat file vanaf de afrit Soest. Op de A50 is het vooral druk van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg sta je een kwartier vast. En verderop bij Ravenstein heb je nog eens 20 minuten oponthoud vanaf Heteren. Op de A325 sta je een half uur in de file vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek. En de N527 is nog altijd in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het is tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. en zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: is er nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos in een vochtig Elburg. Zo te zien, het regelt er nog en wat harder gaat. Nou ja, lekker. Maar zoals gezegd, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de alarmschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Long May You Run. Ja, van Stephen Stills en Neil Young. Of de, zoals hun dat noemen, de Stills Young Band. Ja, ze zaten dus bij het viertal Crosby, Stills, Nash en Young. En daarvoor zaten die twee ook bij Buffalo Springfield. En die is toen uit elkaar gegaan. En toen zijn ze dus samen met Crane Nash en David Crosby zijn ze met z'n vieren bij Crosby, Stills, Nash en Young verder gegaan. Maar in 1976 hebben ze samen een LP opgenomen. En daar stond deze plaat op. Long May You Run. En dat was ook niet zo denderend. Ze hebben de album uitgebracht en toen zijn ze op tournee gegaan. Ze hebben die LP uitgebracht. En er was gelijk weer een beetje moeilijkheden. Net zoals bij Buffalo Springfield. De een wou dat en de andere wou dat. En daar zijn ook weer een klein beetje problemen mee gekomen. Maar ja, vooruit hup. Het was wel een hele mooie, rustige plaat van de Stills Young Band. Long May You Run. Maar na de alarmschijf gaan we lekker verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is met I Drove All Night.

Als u denkt, die plaat wil ik wel eens horen, laat dan wat van u horen en bel 0525 68 18 99.

Fleetwood Mac met Dusk van de gelijknamige album, als ik het goed heb. Ja, ja, afgelopen dinsdagavond kreeg ik van... Wat nou weer, jongens? Dat Dolly Parton was overleden op 80-jarige leeftijd. En ja, ik heb woensdagmorgen al enkele platen van Dolly Parton kunnen draaien. Want ja, dan moest ik het muziekmuseum overnemen van Bart van Dijk. En dat heb ik met plezier gedaan. En nou, vandaag gaan we nog enkele platen draaien van Dolly Parton. Want ja, Karin Meijer uit Duitsland, die zegt van Willem, ze wachten gewoon dat ik een paar platen van Dolly Parton zou gaan draaien. Nou, dat doe ik zeker. We beginnen met Love is Like a Butterfly.

ja. Helemaal plaat van Cliff Richard. Just Another Guy. We gaan naar de allereerste nummer 1 hit van Boudewijn de Groot uit het jaar 1967. Maar dan de Engelse uitvoering. The Land of at Rainbow's End.

Michael Robinson, The Day the Music Died. Ja, normaal was het altijd zo elk jaar. Dan dingen we op de zaterdag, of als 31 augustus toevallig op een zaterdag was, dingen we dat op 31 augustus, zeezenderdag. Maar na 15 jaar, ik ben er toch een klein beetje, nou, zat. Oh, ja, het was ook altijd heel veel werk en... Ik dacht, nou, ik sla over of ik stop ermee. Ik weet dan niet precies wat ik volgend jaar weer doe. Maar dit jaar is het dus niet door mij georganiseerd, laat ik zo zeggen. Maar maandag 31 augustus staat een bijzondere radio-uitzending volledig in het teken van een historische datum. 31 augustus 1974. Onder de titel The Day the Music Died nemen Willem van der Belt en Willem Rietman, de luisteraars van Loco FM en Lou Media, van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's middags mee terug naar de tijd waarop Radio Veronica haar uitzendingen van de zee moest beëindigen. En natuurlijk staat dit ook op Radio Noordzee. Voor veel Nederlanders is Radio Veronica onlosmakelijk verbonden met de muziek en de sfeer van de jaren 60 en 70. De zeezender wist vanaf het zendschip Noordenij jarenlang Veronica te binden aan een enorm publiek en ook een heel enorm publiek te bereiken. Op 31 augustus 1974 kwam aan dat bijzondere tijdperk een einde. Ja, 6 uur. Tijdens de 4 uur durende uitzending staan muziek, herinneringen en verhalen centraal. Natuurlijk klinkt volop muziek uit het Veronica tijdperk en wordt uitgebreid teruggeblikt op de geschiedenis en de betekenis van deze legendarische zeezenders. Willem van der Belt en Willem Rietberg gaan tijdens de uitzending in gesprek met Bart van Leeuwen en ook Siska Peters, maar ook Leo Weijers, schrijver van dit boek Radio Veronica. 14 jaar hits is de gast in de uitzending. En ja, Leo Weijers heeft binnenkort het boek van over Volendam, ja. Dat krijgt hij over de muziek die afkomstig is uit Volendam. Met persoonlijke verhalen, herinneringen en muziek wordt het tijdperk van Radio Veronica opnieuw tot leven gebracht. Bovendien zijn er tijdens de uitzending nog leuke prijzen te winnen. En u kunt het allemaal horen aanstaande maandag 31 augustus. Van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Ja, lekker. Pourquoi le monde? Ja, hele moeilijke taal. Mireille Mathieu.

Pourquoi le monde est sans amour? En dat was de titel van de plaat van Mireille Mathieu. Op 28 augustus 1961 wordt Please Mr. Postman van de Marvelettes bij Tamla Records uitgebracht. En dat allemaal in Amerika. Op 4 september 1961 komt deze single binnen in de Billboard Top 100. Please Mr. Postman van de Marvelettes staat in de week van 11 december 1961 een week aan de top. Dit is de allereerste nummer 1 notering voor het Motown-label van Berry Gordy Jr.

Rocking in the Streets, Ruth McKinney en Barry Bright Orchestra. Single uit het jaar 1978. En ja, doet oude tijden herleven. Want ja, gewoon een lekkere melodie. We gaan naar The Middle of the Road. Want een van de leden van The Middle of the Road, de drummer Kendra Andrew, die mag vandaag zijn 84ste verjaardag vieren. Ja, geboren in 1942. Ja, 84. Ken Andrew van Middle of the Road. Hier zijn ze met Bottoms Up.

Dolly Parton met Save the Last Dance for Me. Vanaf 28 augustus 1961 staan Cliff Richard in de Shadows, met onder andere de Skiffle Group van Lonnie Donegan, 6 weken lang in de Opera House in Blackpool in Engeland. Ja, 6 weken. Dat is bijna 40 dagen. Hier zijn Cliff en de Shadows met 40 Days. Amor.

Michael Rowe, Boater Shaw van Lonnie Dunnigan. Ja, en op 28 augustus 1963 neemt Sheila Black haar de allereerste single op, geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En het is Love After Love.

The Love of the Love van Sheila Black. En het was haar allereerste single. En we gaan nu straks aan de laatste single. Dan aan de klok van 6 uur. Van Crispy and St. Peter, Almost Persuade. En na de klok van 6 uur gaan we natuurlijk beginnen met de plaat van The Cats.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os nog 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent 10 minuten vast. Op de N527, daar is vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: 105.5. Dit is Blue FM. De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
4: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Ja. Volgende met Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es. En dat was een single uit het jaar 1972. En toen de tijd kwam dit tot nummer 3 in de Nederlandse top 40. There Has Been a Time. Single toen de tijd geschreven door Arnold Muren. En Arnold was ook verantwoordelijk voor de B-kant van deze single. Ja, en dat was How Did You Feel. En het staat op een LP Signed by the Cats. Ja. Maar er staat There Has Been a Time niet op. Die staat alleen op de CD. Dat was toen tijd de single die werd tussendoor uitgebracht. Makkelijk zat. Maar wel een hele mooie plaat van The Cats. There Has Been a Time. Maar afgelopen week zat ik s'morgens vroeg. Luister ik altijd naar Radio 5. En Bert Kranenberg. En daar heb je nog mogen mensen dus een om 6:30 is dat 's morgens mogen ze, of 6:15 is dat 's morgens, mogen ze een plaat uit bed halen. Ja, en dan doen ze een letter van het alfabet en daar mag je dan, daar moet je een plaat van uitzoeken. Dus A van ABBA en B van, noem maar op. En dit was heel ik zat boven aan het werk en ik hoorde in één keer de plaat van The Cats. En dat was de plaat Dreams. Ik zeg, hè, die hoor je normaal nooit bij Radio 5. En vooral zeker omdat de plaat is die ruim 6 minuten duurt. Maar iemand had deze plaat aangevraagd en het werd gedraaid bij Radio 5. Ik dacht, hey, wat mooi dat ze ook zulke platen draaien. Ik dacht, nou ja, kan ik hem ook wel draaien. Staat op diezelfde LP, Signed by the Cats, Dreams.

Ja, Dreams on the Cats, geschreven toen tijd door Piet Veerman. Ongeveer 200.000 blanke en zwarte Amerikanen lopen op 28 augustus 1963 mee in de mars op Washington. Dit is een algemene betoging voor gelijke burgerrechten in de Verenigde Staten. In Washington houdt dominee Martin Luther King Jr. aan de voet van het Abraham Lincoln Monument zijn beroemde redenvoering I Have a Dream. Hij droomt dat blank en zwart ooit gebroedelijk naast elkaar zullen samenleven. In Washington wordt opgetreden door Mahalia Jackson, Joan Baez en Bob Dylan. Ook Peter, Paul en Mary zijn er. Ze zingen Blowing in the Wind. President John F. Kennedy is onder de indruk van de mars. Hij belooft dat er wetten zullen komen voor de gelijke behandeling van blank en zwart. Ja, twee maanden na die tijd is hij vermoord. John F. Kennedy. Peter, Paul en Mary met Blowing in the Wind.

The Code of Many Colors, Dolly Parton, heerlijke plaat. Like a Rolling Stones van Bob Dylan komen we 28 augustus 1965 binnen op nummer 18 in de Nederlandse top 40. Hij deze zong op 15 juni 1965 in de Columbia Studios in Nashville opgenomen. Bob Dylan begeleidt zichzelf ditmaal niet op een akoestische gitaar. Nee, voor de gelegenheid heeft hij een complete rock'n'roll band ingehuurd. Like a Rolling Stone duurt maar liefst 6 minuten en 13 seconden. Deze single met op de B-kant Gates of Eden bereikt de 7e plaats. Like a Rolling Stones is het openingsnummer van het Bob Dylan album Highway 61. Dat op 30 augustus 1965 wordt uitgebracht. En ik heb een uitvoering van 2 minuten 59. Nou ja, scheelt 3 minuten.

De Walker Brothers met Stay With Me, Baby. Jim Dale die presenteerde op 28 augustus 1965 een zomerse aflevering van Thank Your Lucky Stars. In dit televisieprogramma van de Britse commerciële omroep ABC ontvangt hij onder andere Clive Bennett en de Rebel Rousers, de Primitives en ook Ken Dodd. Ken Dodd, ja, had de best verkochte single van het jaar 1965 met Tears.

Olivia Newton-John, on the banks of the Ohio. Het blijft een heerlijke plaat. We gaan naar 1981, want op 28 augustus 1981 stond de LP Time van de Electric Light Orchestra nummer 1 in Zweden. En een van die platen die daarop staat is Hold On Tight.

Dolly Parton, I Will Always Love You. En dan schreef ze het voor Porter Wagoner. Ja, eigenlijk in de beginperiode. Ja, Porter Wagoner heeft haar gewoon bij zijn tv-uitzendingen gehaald. En daar heeft ze een hele tijd bij opgetreden. Tot ze zegt van, ik wil solo gaan. En ja, toen heeft ze dus, om dankjewel te zeggen, heeft ze deze plaat geschreven. I Will Always Love You. En ook Elvis vond het ook een hele mooie plaat. Alleen Elvis had de manager, Colonel Tom Parker. Je weet wel, uit Nederland. Die zegt van, nou ja, Elvis mag rustig plaat opnemen. En die wilde hem ook graag opnemen. Maar dan moet 50% van de rechten van de plaat gaan dus naar de... Ja, moeten dus voor Elvis zijn. En dan zegt ze, nee, dat doe ik niet. Dat gewoon, ik heb die plaat geschreven en je mag hem opnemen, maar je krijgt geen geld voor de... Of ik laat niet 50% van de rechten. Laat ik niet vallen. Nou, dus Elvis heeft die plaat niet opgenomen. En mensen in Amerika hadden gezegd van, je bent hartstikke gek, want Elvis Presley... Nee, dus, ik doe het niet. Iets in me zeggen van... ik moet dat niet doen en ze heeft het ook niet gedaan. En nadat Whitney Houston die plaat opgenomen heeft, daarbij heeft ze wel twee keer Graceland kunnen kopen. Zoveel geld heeft ze verdiend aan die plaat, maar ze zou het gewoon niet doen. En dat heeft Colonel Parker heel wel vaker gedaan. De rechten van bepaalde singles die Elvis dan opnam, er moest een werd dan gewoon geschreven dat Elvis meegeschreven had aan die plaat, terwijl die nog in één plaat heeft geschreven. Nee, Dolly Parton samen met Porter Wagoner. Daddy was an old timberman. Weet ik niet zo wat de titel was. Dat kan ik niet lezen.

Ja, ik weet het weer. Daddy was an all-time preacher man. Dolly Parton samen met Porter Wagoner. En aanstaande maandag, ja, daar hebben ze dus The Day the Music Died. Vanaf 8 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Lekkere muziek uit de top 1000 van de... die Veronica uitzond in 1974. En Willem van der Belt en Willem Rietbergen die presenteerden dat programma. En dat wordt uitgezonden bij Lou Media, maar ook natuurlijk bij Local FM. Aanstaande maandag vanaf 8 uur tot en met 12 uur 's middags gewoon. En ja, die komt... Bart van Leeuwen komt er in de uitzending. Siska Peters en Leo Weijers, die heel veel boeken heeft geschreven ook. Ook over Radio Veronica. 31 augustus 1974. Herdenken ze die dag. Maar in Engeland was het al veel eerder, ja. Want op 15 augustus 1967. Ja, toen kwam het einde van de zeezenders in Engeland al. En We Love the Pirate Stages van de Roaring 60s komt op 28 augustus 1966 binnen in de Radio London Fab 40. Deze hitparade wordt samengesteld door de discjockeys van de zeezender. We Love the Pirate Stages bereikt de 20e plaats. De Roaring 60s zijn een gelegenheidsgroep van John Carter en Kenny Lewis van de Ivy League. Met We Love the Pirate Stations protesteren zij tegen de voorgenomen sluiting van de Britse zeezenders. Die wordt dus op 15 augustus 1967 het zwijgen opgelegd door de regering van premier Harold Wilson.

Love is All Around van Wet Wet Wet. En afkomstig van het album, de grootste hits van Wet Wet Wet. En er werd nummer 1 op 28 augustus 1994. En dat allemaal in Oostenrijk. De laatste plaat die we gaan draaien, dat is aan de klok van 7 uur.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, 7 minuten over de klok van 7 uur. En welkom terug bij Tijdloos. Volgende plaat van de Beatles, Let It Be. Ja, slaat voor op het volgende bericht. Mother Mary. Want Paul en Linda McCartney krijgen op 28 augustus 1969 een dochter. Ze noemen haar Mary, naar de overleden moeder van Paul McCartney. Op 28 september 1998 treedt Mary McCartney in Peacemarsh in het Engelse graafschap Sussex in het huwelijk met Alistair Donald. Paul McCartney is de chauffeur van hun limousine. Oh, wat mooi. Op 4 april 1999 wordt Mary McCartney de moeder van een zoon, Arthur Donald. Mary McCartney is werkzaam als fotografe. Ja, en in Let It Be zingt Paul McCartney dus over zijn moeder die op een hele jonge leeftijd is overleden. Op 28 augustus 1970, de derde dag van het festival op de Britse eiland White, zijn optredens van Fairfield Parlour, The Lighthouse, Taste Cactus, Procolharm, Chicago en Tony Joe White. Ja. Vooral bekend om deze plaat, Polk Salad Annie.

Do It Again van de Beach Boys en nummer 1 in Groot-Brittannië op 28 augustus 1968. Wat? Oh. Ja, ik hoor wat, maar nee, het is toch het einde van die plaat. Waar gaan we toe? Ja, we gaan naar een Nederlandse groep. Zeg maar eigenlijk helemaal niks, maar de Grasshoppers van de Nederlandse groep Spin komen op 28 augustus 1976 binnen in de Amerikaanse top, Hot 100. De single staat 2 weken genoteerd en komt niet verder dan nummer 95. Spin bestaat uit gitarist Hans Hollestelle en bassist Jan Hollestelle. Ja, die zijn wel bekend. En toetsenist Hans Jansen, drummer Kees Kranenburg en trompetist Rijn van der Broek. En die kennen we natuurlijk van elke zondagmiddag langs de lijn. Nee, niet langs de lijn. Radio Tour de France, daar is het van. Ja, radio, de begintoon van Radio Tour de France. Maar in ieder geval, we gaan eens luisteren naar die plaat van Spin, Grasshopper.

0: De allerbeste gouden ouwe.
1: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

Dolly Blaten met Applejack, dit keer in een live uitvoering. 5:05 p.m. van Lia Vialasco. Kom op 28 augustus 1976 binnen op nummer 26 in de Nederlandse top 40. Deze productie van Cat Music bereikt de 7e plaats. Lia Vialasco is de artiestennaam van Lia de Vries uit Amsterdam. Zij zingt in 1966 liedjes samen met haar moeder. Lia de Vries begint als zangeres bij The Frogs. In 1971 wordt zij de zangeres van Mayflower. Na 5:05 p.m. blijft de opvolger Joost Maal in februari 1977 op 20 steken in de Nederlandse top 40. In 2000 vertelt Lia Vialasco aan Ferry Maat in zijn radioprogramma Maat in de Middag dat zij op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam werkt. Zij zingt alleen nog op familiefeestjes. Ja, Lia Vialasco, 5:05 p.m.

Ja, ik ken hem natuurlijk ongetwijfeld in uitvoering van Elvis Presley, maar dit was Joe Dowell, Wounded Heart. En deze single werd op 28 augustus 1961 nummer 1 in Engeland. Of nee, was het toch Amerika? Ja, nee, het was Amerika, Wim. In de Billboard Top 100. Ja. We gaan naar een LP van de Rolling Stones. En dat is een LP uit het jaar 1981. En ik heb het al. Deze moest even opzoeken. Tattoo You. Die werd in Amerika uit. Nee. 10 dagen na de Amerikaanse release voor de 28 augustus 1981, Tattoo You in Europa uitgebracht. Dit album van de Rolling Stones is tussen februari 1979 en juni 1981 opgenomen. Tattoo You van de Rolling Stones kwam op 5 september 1981 binnen in de Nederlandse LP Top 50. En hij staat 2 weken lang aan de top. En een van die platen die erop staat, ja, dat begon toen elk concept mee in de jaren 80. Sta me Jaap, de Rolling Stones.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Uit de 50s, 60s en 70s. Tijdloos met Willem Vliegen.

Twilight Zone van de Golden Earring. Deze single die komt op 28 oktober. Nee, augustus wel hem. 1982 binnen in de Nederlandse top 40. Een week eerder is de single, de alarmschijf van de Stichting Nederlandse top 40. Na Dang Dang, Dikkie Dikkie Dang van uit 1968. Back Home in 1970. En Radar Love in 1973. Is Twilight Zone de vierde nummer 1 notering voor de Golden Earring. Hij staat vanaf 18 september 1982. Twee weken lang bovenaan. En er moet er nog één plaat komen, want het staat er 5 nummer 1 hits. Over nummer 1 is gesproken, ja. Nummer 1 in de cashbox. Ja, in de cashbox op 28 augustus 1982 staat de Steve Miller Band met Abracadabra, nummer 1.

Ja, Dolly Parton met Jolene. En dat was de laatste plaat van Dolly Parton die ik vandaag gedraaid heb. Ja, heel de wereld werd een hit. In Nederland is het geen hit geworden. Het is nooit verder gekomen als ze tippen raden. En de volgende plaat geldt er ook voor. Take Me Home, Country Roads, nummer 1 in Amerika. Maar in Nederland was het eigenlijk nooit geen grote hit. Ja, alleen de tijdloze plaat van elke radiostation. Ja, tenminste. Die draait die plaat, maar het is geen hit geworden in de Nederlandse top 40.

How Can You Mend a Broken Heart van de Bee Gees. En die stond op nummer 1 in Canada op 28 augustus 1971. En op 28 augustus 1996 wordt de echtscheiding uitgesproken tussen de Britse kroonprins Charles en Lady Diana's

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, het zitten we op 3 uur lang tijdloos bij uw eigen lokale omroep Elburg. Ja. Hierna komt Dries Smit. En als u denkt van ik wil straks de platen vragen bij Dries, bel gewoon 06-39-41-41-31. Dan krijg je Dries of één aan de telefoon. En ja, dan kunt u de platen vragen die u graag wilt horen. Zullen we wel niet buiten zitten? Want nee, vorige week zaten ze lekker buiten met de barbecue. Maar nee, vandaag is het, ik neem aan dat Dries niet buiten gaat zitten.

wachten. Nee, dat weet ik niet wat zeker is. Wat mij betreft, ik ben er morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En dan natuurlijk met de top 40 van 29 augustus 1976. Wens je nog heel veel plezier straks met Dries. En wat mij betreft, tot morgen. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangekondigd.

0: aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd.

Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest.

oost kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16.

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.